0: And I'll write your name.
1: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1-2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey!

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1-2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Like a moth to a flame, burned by the fire.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met zijn auto het water in was gereden. Het ging waarschijnlijk niet om zijn eigen auto. De hulpdiensten kregen rond 7:30 de melding dat iemand de Prins Johan Friso haven in was gereden. Dat is een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd of er die per ongeluk nog meer mensen in zaten. Dat bleek niet zo te zijn. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt nog onderzocht. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor de betalingsherinneringen. Die zijn €9. Karremans laat dat bedrag onveranderd. De Rotterdamse pretpark-eigenaar Wim Beelen eist dat pro-raadslid Kevin van Eikeren uitspraken terugneemt. Doet hij dat niet, dan volgt een mogelijke rechtszaak. Van Eikeren noemde Beelen onder meer een speculant en een patjepeer en dat hij het terrein bij de Maastunnel alleen maar kocht om er later dure huizen te bouwen en geen pretpark. De park is nu al meer dan een maand geopend. Volgens Beelen zijn de uitspraken van Eikeren ongegrond en slecht voor zijn reputatie. Pro is woest over de dreigende rechtszaak. Fractievoorzitter Reitema zegt dat Beelen probeert een politicus monddood te maken. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in het vlakbijgelegen dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen toen gemaskerd door het dorp en zijn 35 mensen opgepakt. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de Gondelvaartreisoort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken.
2: Hoi.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A4 naar Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet, want daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat het vast. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er door een ongeluk 10 minuten langer over. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N257 is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met zijn auto het water in was gereden. Het ging waarschijnlijk niet om zijn eigen auto. De hulpdiensten kregen rond 19:30 de melding dat iemand de Prins Johan Friso haven in was gereden. Dat is een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd of er die per ongeluk nog meer mensen in zaten. Dat bleek niet zo te zijn. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt nog onderzocht. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor de betalingsherinneringen. Die zijn €9. Karremans laat dat bedrag onveranderd. De Rotterdamse pretpark-eigenaar Wim Beelen eist dat pro-raadslid Kevin van Eikeren uitspraken terugneemt. Doet hij dat niet, dan volgt een mogelijke rechtszaak. Van Eikeren noemde Beelen onder meer een speculant en een patjepeer en dat hij het terrein bij de Maastunnel alleen maar kocht om er later dure huizen te bouwen en geen pretpark. De park is nu al meer dan een maand geopend. Volgens Beelen zijn de uitspraken van Eikeren ongegrond en slecht voor zijn reputatie. Pro is woest over de dreigende rechtszaak. Fractievoorzitter Reitema zegt dat Beelen probeert een politicus monddood te maken. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in het vlakbijgelegen dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen toen gemaskerd door het dorp en zijn 35 mensen opgepakt. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 naar Amsterdam is de weg weer vrij. Bij knooppunt Hofvliet heb je nog wel bijna 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar doe je er 5 minuten langer over. Op de N219 heb je ook 5 minuten oponthoud van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in onze regio intussen 100 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je 20 minuten vast door rommel op de weg. De rechterrijstrook is ook dicht. Op de A4 naar Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. Daar is de vertraging een kwartier. Ook op de A20 moet je een kwartier geduld hebben naar Hoek van Holland. Daar staat file tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. En het is heel druk onderweg naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want op de A27 bij Utrecht is een ongeluk gebeurd. Op de A12 heb je daardoor tussen Woerden en knooppunt Lunette 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Autoschadeherstel op de Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
7: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag? Morgen?
9: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
12: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
13: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we in de ochtend veel bewolking overdrijven en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen en derhalve een druilerig weerbeeld. Vanmiddag lijkt de neerslagkans af te nemen, klaart het wat op en zou de zon zich af en toe kunnen laten zien. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 22 graden. Vanavond zien we het zonnetje nog even schijnen, gaat de bewolking later vanavond toenemen en komende nacht is er veel bewolking en kan er later weer wat regen vallen. Bij een matige en later soms zelfs vrij krachtig aanwezige wind blijft het met 18 graden vannacht behoorlijk zacht.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met zijn auto het water in was gereden. Het ging waarschijnlijk niet om zijn eigen auto. De hulpdiensten kregen rond 7:30 de melding dat iemand de Prins Johan Friso haven in was gereden. Dat is een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd of er die per ongeluk nog meer mensen in zaten. Dat bleek niet zo te zijn. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt nog onderzocht. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor de betalingsherinneringen. Die zijn €9. Karremans laat dat bedrag onveranderd. De Rotterdamse pretpark-eigenaar Wim Beelen eist dat pro-raadslid Kevin van Eikeren uitspraken terugneemt. Doet hij dat niet, dan volgt een mogelijke rechtszaak. Van Eikeren noemde Beelen onder meer een speculant en een patjepeer en dat hij het terrein bij de Maastunnel alleen maar kocht om er later dure huizen te bouwen en geen pretpark. Het park is nu al meer dan een maand geopend. Volgens Beelen zijn de uitspraken van Eikeren ongegrond en slecht voor zijn reputatie. Pro is woest over de dreigende rechtszaak. Fractievoorzitter Reitema zegt dat Beelen probeert een politicus monddood te maken. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in het vlakbijgelegen dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen toen gemaskerd door het dorp en zijn 35 mensen opgepakt. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de donderdagochtend verloopt de spits behoorlijk druk. Wat regen helpt ook niet mee, daardoor vallen dagelijkse files wat langer uit. Vooral op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt het langzaam. Het is ook druk op bijvoorbeeld de A20. Richting Hoek van Holland heb je daar 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. Op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel sta je ook vast voor Capelle aan de IJssel met 10 minuten oponthoud. En op de A12 is het heel druk richting Utrecht. Vanuit Den Haag heb je tussen Woerden en knooppunt Lunette een uur vertraging daar. Het komt door een ongeluk en dat gebeurde op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de Gondelvaart Resort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend main stage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Nietsvermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan vrij veel dagelijkse files. Vooral op de A4 en de A20 rijdt het langzaam in beide richtingen op die wegen. Wat vooral opvalt is heel veel drukte rond Utrecht door een ongeluk op de A27. Daardoor loopt het op de A12 vanuit Den Haag ook helemaal vast. Tussen Bodegraven en knooppunt Lunette staat 22 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim is het ook druk tussen Lisse en Sassenheim. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
5: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berkhoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berkhoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we in de ochtend veel bewolking overdrijven en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen en derhalve een druilerig weerbeeld. Vanmiddag lijkt de neerslagkans af te nemen, klaart het wat op en zou de zon zich af en toe kunnen laten zien. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 22 graden. Vanavond zien we het zonnetje nog even schijnen, gaat de bewolking later vanavond toenemen en komende nacht is er veel bewolking en kan er later weer wat regen vallen. Bij een matige en later soms zelfs vrij krachtig aanwezige wind blijft het met 18 graden vannacht behoorlijk zacht.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het Middellandplein in Rotterdam-West is een fietser onder de tram gekomen. Dat meldt de politie. De slachtoffer zou met zijn been klem zitten tussen de fiets en de tram. Een traumahelikopter die was opgeroepen is rechtsomkeerd gegaan. Het slachtoffer is bij kennis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft het rijbewijs van een man in beslag genomen nadat hij gisteren op het Bachplein in Schiedam meerdere auto's heeft aangereden. 4 wagens raakten beschadigd. De schade aan de voertuigen is groot. De auto van de man stond op een parkeerterrein. Hij knalde eerst op 2 wagens toen hij met zijn auto wilde parkeren. Een eindje verderop raakte hij er nog eens 2. Volgens de lokale omroep in Schiedam is de man erg geschrokken, niet gewond, wel naar het ziekenhuis gebracht. Het CBR moet gaan beoordelen of de man nog in staat is om de auto te rijden. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig bewezen effectieve hulp beschikbaar. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het Kennisinstituut WODC. Er is maar 1 behandeling die goed is onderzocht en veelbelovend lijkt, een therapie gericht op het reguleren van agressie. Meisjes hebben vaker andere problemen, zoals angst, problemen thuis of seksueel geweld. De onderzoekers pleiten daarom voor meer hulp die specifiek op meiden is gericht. Hoewel meisjes minder vaak opnieuw een delict plegen dan jongens, kan ineffectieve hulpverlening op lange termijn wel grote gevolgen hebben. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt vooral volgens de onderzoekers te veel op bacteriën, zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar op sommige plekken zitten er meer dan 10 chemische stoffen een te hoog gehalte in het water. Van de bijna 100 plekken die zijn onderzocht staat bijvoorbeeld het Waaltje tussen Ridderkerk en Heerensdam, het hoogst op de ranglijst, staat op plek 3. Daar zitten van de 12 stoffen te veel in het water. Ook de binnenbedijkte Maas in de Hoekse Waard staat in de top 20. Volgens de onderzoekers zou meer focus moeten zijn op waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals het nu ook gebeurt als er bijvoorbeeld blauwalg is aangetroffen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 à 10 minuten op onthoud, maar de A12 is een uitschieter. Het is heel druk van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunette. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk op de A27. Daar ging het mis bij knooppunt Rijnsweerd. De weg is wel net weer vrijgegeven, maar het is dus nog enorm druk in de omgeving van Utrecht. Verder staat er file op de N470 van Zoetermeer naar Delft tussen Pijnakker en de Kruithuisbrug. 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen zijn veel files opgelost of ze worden snel korter, behalve die op de A4 naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een pechgeval en daar zijn een paar rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Den Haag-Zuid. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

0: het is zondagavond, het is ruim na tienen. Dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang love songs are back again.
1: Love songs are back again, met Hans Muns. En de mentale hulp op afstand van Wendy en Hilly.
0: Ja, inderdaad, van Wendy en Hilly en Marijke op afstand. Want we zijn nog eenmaal, ja waarschijnlijk is dat gewoon zo, is gewoon definitief. Nog eenmaal vanuit de Lommelstraat in Ridderkerk hier. En volgende week zijn we vanaf de Sportlaan. Maar ja, dat is allemaal volgende week. Het is allemaal een beetje... We hebben afgelopen vrijdag hebben we, ja, het studio een beetje uitgeluid. En ja, het is een beetje voorbij hier. In dit prachtige pand hier aan de Lommelstraat. Maar het is niet meer. Maar goed, het programma is er gewoon wel. Op de zondagavond, twee keer op de donderdagochtend. 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. 2 uur lang love songs. Love songs are back again. En met de vaste onderdelen.
2: De 3 van Dirk.
0: Uiteraard, en we gaan omdenken in de 2e uur. En ja, die muziek, hè. Die muziek die is toch wel de hoofdmoot van dit programma. En ja, we begonnen met Dolly Parton. I will always love you, vertelde ze. Ze is helaas overleden. 80-jarige leeftijd vorige week. Dan hadden we Still van Carol G en Bruno Mars. En een nieuwe van Faye. Contactloos, ja. Zeker in deze tijd is contactloos betalen altijd wat. Maar in ieder geval, een nieuwe van Faye. En nou ja, inderdaad, Dolly Parton. Zeker in 2 uur komt ze nog een keer terug. En misschien nog wel 2 keer zelfs. Maar door met de muziek, door met het programma, door met de volgende. En dat is alweer Liam Bridges, Light the Way. Een heel goedenavond, een heel goedemorgen.

Beetje goud van oud, hè? The Birds and Going Back. Ja, zo gaan we door naar een plaatje wat ik tegenkwam op Spotify afgelopen vrijdag toen ik aan het nieuwe plaat aan het zoeken was. Daan en Bo. Ja, Daan, wie zijn Daan en Bo? En Dominique de Bond samen met Daan Zwierink. En het gaat over het nummer Andere Gesprekken. En het is toch alweer een bijzonder nummer. Ja, het heeft te maken denk ik met de familie van Danny de Munk. Maar luister eens even mee naar dit prachtige nummer.

Bo, maar Do. Daan Zwiering en Dominique de Bond. En dat is een artiestenduo eigenlijk, wat sinds 2025 een koppel vormt. En in dit programma is het mooi in de alleskunner. En dat is een opname die hebben we gemaakt op even kijken hoor, wat hebben ze dat gemaakt? Dat hebben ze gemaakt op YouTube-kanaal. En daar zingen ze onder andere dit nummer in andere gesprekken. Zo, we zijn eruit. Geldt niet voor deze uit, net zal die zijn, The Reunion, 1976. We hebben het over Fleetwood Mac en gouden ouwe op je radio. En u weet het, hè. We draaien niet alleen splitsplinternieuw, maar ook hartstikke goud van hout zoals deze. Prachtig en ook weer heel gevoelig. Tot ziens in het volgende nummer dadelijk.

Hout van Hout en Splinternieuw. Die dame die al heel lang op de nummer 1 staat in de Billboard Hot 100. Ella Langley heeft een nieuwe. Samen met Koe Wetzel, deze Jaded.

0: 3 van Dirk. Praten met een verhaal.
1: En we hebben het over het Electric Light Orchestra, One Summer Dream. Het nummer is afkomstig van hun beroemde 5e album Face the Music. En is ook opgenomen in de box sets Afterglow en Flashback. Beschreven door Voorman Javelin en bestaat het op de B-kant van de hit Mr. Blue Sky. Critici schreven dat de 7 ELO-leden zichzelf overtreffen op dit nummer One Summer Dream. En een prachtig, suggestief en adembenemend emotioneel geladen muziekstuk hebben neergezet. Het is tevens het meest onderschatte nummer van de band. En zonder twijfel een van de meest onbekende parels van de jaren 70 door de rockband gebracht. En dat vooral orkestraal. We hebben het over Electric Light Orchestra. One Summer Dream.

tekst was duidelijk, hè? One Summer Dream van Electric Light Orchestra. Door naar de volgende in het rijtje van Dirk Bravenboer. Hebben we het over Tinseltown in the Rain. En dit keer in de uitvoering van Andrea Corr. En Andrea Jane Corr is een Ierse zangeres en actrice. Zij is de jongste lid van de familiegroep The Corrs. Haar roots liggen vooral bij de muziek van Prince, waarvan ze een groot fan was. Voor het ontstaan van The Corrs speelde ze met haar zussen en broers in de Ierse film The Comments. Met als Sharon Rabbit. En had ze ook al een rol in de film Evita. Van optreden van de families Even Stilhagen werd deze pauze gebruikt voor diverse soloprojecten en nam ze 2 soloalbums op. Het eerste album werd geheel door haarzelf geschreven, maar het meest succesvol kwam van het tweede album, gevuld met covers, waaronder deze origineel van de Blue Nile. Ze hebben het over Tinseltown in the Rain en Andrea Corr.

André Corr en Tinsel Town in the Rain in de drie van Dirk. En de laatste, ja, die zegt toch wel heel veel. En het heeft allemaal te maken met ja, de tijd van nu. Die bijzondere tijd waarin oorlog niet ver van ons vandaan is. En dit is een lied dat echt de gevoelens samenvat die ik heb, zei Annie Lennox, die samen met Dave Stewart de Rhythmics vormen. Het gaat over je machteloos voelen tegenover het geweld in de vorm van oorlogen en tragedies waar we iedere dag mee overspoeld worden. Het wordt opgenomen in de Church Studios van producer Andy Wright, waar ze een deuntje speelde op haar piano. Vervolgens werd er een beat gezet en Dave Stewart bedacht een 12-snarige gitaarpartij. Het werd uitgebracht als eerste single van hun 8e album en bracht ze na bijna 10 jaar terug in de Britse hitlijsten. Ja, het prachtige nummer van Eurythmics, I Save the World, Today was dat maar waar.

De nieuwe van de Roxane Hazes, Vang je mij als ik val. Ja, als je ouder wordt, dan is de kans dat je valt nog steeds wat groter. En in de serie van Gilbert Sullivan, zijn nieuwe, heb ik een plaatje gevonden van Growing Old Disgracefully. En de zanger kijkt met humor naar het ouder worden. Hij weigert zich neer te leggen bij het idee dat je, wanneer je ouder wordt, ineens rustig, netjes en onopvallend moet worden. Integendeel zelfs, hij wil zichzelf blijven zoals hij is. Gilbert Sullivan, Growing Old Disgracefully.

Gilbert O'Sullivan, Growing Out Disgracefully. Ja. En we gaan het laatste stukje van het eerste uur nog eventjes Dolly Parton draaien met The Bridge. En ook in het tweede uur komen we terug met Dolly. Tot zo, na het nieuws.

0: see reflections. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder 1 dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fischen,
6: Haarmode Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libera
3: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: Love songs are back again. Romance on your radio station.

Hans Muns. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs. Een gouden ouwe in Love Songs. In Love Songs.

2 van Love Songs met Darling Be Home Soon. Love and Spoonful 1967. En de eerste was van Jolene, Dolly Parton. Jazeker wel. En ja, fouten worden er allemaal gemaakt. Het is een teken van innerlijke kracht als je vrede kunt hebben met je imperfectie. Ja, maar ik heb mezelf voorgenomen om minder te piekeren. Maar het maakt me zorgen dat het me niet gaat lukken. Dit is Roger Taylor, drummer van Queen. I See You Now. Zijn nieuwe.

jullie eens aanraden om te kijken naar de videoclip van deze plaat van Roger Taylor, I See You Now. En dan zie je een meneer staan in een pak. En ja, de drummer van Queen. Als je nagaat hoe het was vroeger, Queen. Nou ja, in ieder geval geldt ook voor Bryan Adams. En deze zijn nieuwe, ja zeker wel, The Ballad of Terry Fox.

Oog om oog en tand om tand. Het maakt iedereen alleen maar blind en tandeloos. En de meerderheid van de mensen behoort tot een minderheid. Daarom, te veel is niet genoeg.

Constant. Sam Smith. Zijn allernieuwste. We gaan even terug naar 1970. Oh, dat is een tijd terug. The Smile van Brainbox.

Sarah Bareilles en Still Crying. Afgelopen vrijdag, zoals gezegd, waren we hier in de studio om een beetje afscheid te nemen van deze studio. Ja, het is toch wel een beetje melancholiek, hè, want we hebben, denk ik, al jaren zitten we hier. Ik ook, op de zaterdagochtend en op de zondagavond en de zaterdagmiddag met de sport. Maar ja, het is allemaal... Het is nog aan de glorie. Maar het was hartstikke mooi hier, hoor. Gezellig en mooi. En er waren ook wat oud-leden, René Visser onder andere, dus van vroeger. En er werd wel een traantje weggepinkt, want ja, het gebouw is er eigenlijk niet meer. En dat is heel jammer. Maar goed, de muziek gaat altijd door. En ook Ray gaat altijd door met deze.

gelijk even Mario en Els hun hart onderin spreken, want ze hebben het even niet makkelijk. Ja, zeker. Els gevallen van de trap en best aardig beschadigd. Jazeker wel. Om iets heel echt goed te doen is fouten maken onvermijdelijk. Je zult dus veel frustraties moeten kunnen dragen. En het lijkt alsof mensen altijd zeker weten wat ze willen. Maar ik kan soms al twijfelen over welke sokken ik aan zal trekken. Ja, geluk. Je ziet het niet aankomen. Het is gewoon zo. En tot slot nog even deze. De onzin van het leven mag er ook zijn.

Stella Lefty en Boston. Heeft u haar gezien vorige week? Bij de Grand Prix van Zandvoort. Davine Michel. Met het prachtige, ja, het song, het, hoe heet dat? Het, noemen we dat ook alweer. Het, ja, het nummer wat ze zong. Ja, dat, we hebben de naam kwijt. Wilhelmus, prachtig.

Davina Michel en Pinky Swear. En ik was even de weg kwijt. Althans de weg kwijt. Was ik going on van Marvin Gaye. Maar het volkslied Wilhelmus. Ja. Gebeurt. Eventje denk van, oh ja, we gaan het over. Ja, daarover natuurlijk.

0: Hans Muns en de mentale doel op afstand van Wendy en Hilly.
1: Inderdaad op afstand, want we zijn nog steeds aan de Lomelstraat vanavond. Ja, waarschijnlijk doen we vanavond het licht uit en dan is het volgende week vanaf de sportlaan. Dus ja, we gaan het zien. En toch wel even een klein beetje een beetje tranen. Hè? Toch wel een beetje straks een laatste snik, nog een klein beetje tears in the morning. Want dan gaan we door naar de non-stop op de maandagochtend. En anders is het donderdagmiddag. Dan gaan we door met de volgende programmering. Nog eentje, een nieuwe The Wambach Sisters. If I Let You Go. Mijn naam is Hilly, Wendy en Marijke. Ik vind een heel goede avond. Goedenacht. Wees weer door naar de dingen. En we zeggen tot de volgende week. Hardo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Lokale radio, de Sandwich Express. Fijn dat je erbij bent. Het is weer een gezellig en dolle boel vandaag. We hebben alles op zijn kop gezet voor gezellige muziek, een beetje nieuwsberichten en een smakelijk eten. In de Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, wensen we je vanzelfsprekend een extreem eet smakelijk. En de zon die mag wel mee gaan schijnen van mij.

0: De tweede uur is één grote symfonie voor jou op de radio. De Imagine Dragons waren dit, een symfonie.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, ja, moet wel bekennen dat lokale nieuws is, omdat het dan bij ons op de website staat, bij RTV Ridderkerk. Maar eigenlijk gaat het dan meer over Rotje Knooi, maar daar hebben we ook veel mee te maken, want we moeten naar het Icasia ziekenhuis. Nou, doen we even gezellig, moet dat nou? Nou ja, dat, ja, ergens wel. Sinds afgelopen dinsdag is namelijk een balie geopend in het entreegebied van het Icasia ziekenhuis, de Vraagwijze Rotterdam. De Rotterdamse patiënten en zorgprofessionals kunnen hier terecht met vragen over onderwerpen die invloed hebben over hun gezondheid, welzijn, wonen, financiën, vervoer, sociale contacten, mantelzorg en ondersteuning thuis. De samenwerking is een onderdeel van de ontwikkeling van Icasia, van traditioneel ziekenhuis naar een brede gezondheidsorganisatie. Dat moet gevierd gaan worden. Lees het hele bericht nog even terug op rtvridderkerk.nl.

met een nieuwe. Dat is wel een heel ander verhaal. We hebben het gisteren al eens over gehad hier. Zeg, is er wat gebeurd vandaag? 3 september, vandaag in het verleden, in het jaar 1752. We wisten allemaal wel dat ze aan de andere kant van de Noordzee in Groot-Brittannië wel eens wat achterliepen op de rest van de wereld. Dat bleek ook, want op deze datum in 1752 schakelde Groot-Brittannië dan eindelijk ook over op de Gregoriaanse kalender. De rest in het jaar 1966 was de eerste uitzending van de televisieserie Ja zuster, nee zuster. Ook niet onbelangrijk vandaag. In het jaar 1967, Zweden, hebben we dat al gezegd? Die schakelen over van links naar rechts rijden. Ik heb me laten vertellen dat per 1 september jongstleden dat ze dat ook voor vrachtwagens hebben ingevoerd. En het allerbelangrijkste nieuws vandaag in het jaar 1991. Het Super Nintendo Entertainment System wordt op de markt gebracht. Dat verdient een bloemetje vanzelfsprekend. Ja, belangrijkste nieuws is toch wel dat we onze spelletjes kunnen gaan doen. Hef je

0: Blijft toch wel knap. Intussen zo'n oud mens. Al zo lang hits blijft maken en bekend blijft zijn. Hey You was een plaatje van Madonna. Je weet wel, zij die zich nog steeds op de voorgrond weet te dringen tussen al die andere karakters in. Dat is toch knap.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Ja, laten we eens even lekker over het weer gaan praten. Nou, lekker hoor. Hey, kijk eens even naar buiten. Het ziet er allemaal niet zo fantastisch uit, hè. Af en toe hebben we de nattigheid over ons heen. En dan hebben we weer een drupje hier. En dan weer een streepje zon daar. Maar het is toch vooral bewolking wat vandaag de klok slaat. Graadje of 21, misschien wel 22 als we geluk hebben op het eind van de rit. En de wind die gaat matig waaien. Zelfs misschien wel aan het eind van de dag zo de avond in krachtig. En dan wordt het een westelijke wind. Even verder kijken, vrijdag is bewolkt en dan krijgen we nog meer buien en toestanden. Temperatuur die is lekker, maar je hebt er niks aan onder je regenpakkie. En in de middag wordt het alleen maar weer koeler. De wind die blijft hard aanwezig. Weekend dan, ja, laten we het eens over het weekend hebben. Beting. Zonnige periode, wel wat stapelwolken en zo, over het algemeen dan droog. Temperatuur kan weer wat gaan stijgen. Zeker op zondag wordt het gewoon even een hele leuke dag en daar moeten we gewoon van genieten. Mocht je nou vrij zijn op maandag, dan heb je ook nog een lekkere dag te pakken. En daarna durven we toch niet met zekerheid te zeggen, maar we doen net alsof het waanzinnig lekker weer is. We gaan doodelen. Dat is een plaat van de Proclaimers. Gasten hebben altijd heel bijzondere plaatjes en heel afwijkend van alles. Nou, zo is dit er dan ook eentje.

0: Oude rocker. Toen al, maar nu nog steeds. Zo'n plaatje in 1993 of zoiets. Dus toen al een oude rocker, kan je nagaan wat nu is. Mick Jagger was dat met Sweet Thing.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Heerlijk, heerlijk. Maar wat ook leuk is, als je ervan houdt, natuurlijk een klassiek concert op den fluit. Ik begrijp volgens de collega's van de combinatie Ridderkerk dat het een drukke periode is voor het Huis ten Donk. Ze hebben natuurlijk net de Donkse Ver gehad en alle andere toestanden die daar spelen. En nu hebben ze dan op de 13e september nog een paar nachtjes geslapen. Een klassiek concert bij het Huis ten Donk. Victor Somma komt met de fluit. En het is een instrument dat je van maar liefst 40.000 jaar oud. Dan zal dat niet het ding zijn wat op de foto's die staan. Dat is een enorm bijzonder apparaat. Moet je eens opzoeken. Bijzonder. Het proces staat in het teken van Open Monumentendag. En je kan daar dus van alles en nog veel meer doen. Inclusief een meet and greet. Misschien dat dat wel aardig is om dat op te zoeken. Het staat bij de collega's van de combinatie Ridderkerk nog eens terug te luisteren. De happy hour, dat gaat het worden. De 13e. Dit zijn House Martins.

ik hopeloos ben. Want ik vind het gewoon leuk eigenlijk. Dat is een beetje de strekking van het verhaal, maar dan op zijn kop. Rondé. En wij gaan ons opmaken voor iets bijzonders op deze bijzonder belangrijke 3 september. Want als je nou jarig bent, dan zeggen wij van harte gefeliciteerd. En maak een waanzinnige dag van je verjaardag. Geniet ervan, doe er een lekker stukje appeltaart bij of een mooi kopje of zoiets. En goed, dat mag op je verjaardag, per slot voor rekening. Doe er wat leuks mee. Je bent in gezelschap van onder andere Jannie van der Heijden, over mooi kopjes en andere gebakjes gesproken. Ze heeft er heel veel verstand van, is vandaag 72 jaar geworden. Marianne Vloedgraven, zij is een actrice, is vandaag alweer 70 geworden. Adam Curry, kennen we die nog? Hij is nog steeds actief, maar we merken er wat minder van. Presentator, ondernemer en veel meer. Hij is vandaag 62 jaar geworden. Verder is het ook nog de verjaardag van Jeroen van Koningsbrugge. Jeroen, die kennen we van acteren, regisseren, presenteren en nog 6 miljoen andere zaken. Hij is vandaag 53 geworden. Ik denk, weet je wat? Op deze een beetje saaie dag qua weerbericht, doe dan een beetje saaie muziek, wat we allemaal kennen. Dan zeggen we eens van, nou, had je niet wat beters kunnen verzinnen? Nou, eigenlijk niet. Ik denk, nou, ze was leuk om een keertje Stevie Wonder op de radio te horen. Voor iedereen die jarig is en zich jarig voelt, is dit Happy Birthday en geniet van je verjaardag.

En Meesters en Rolf Sanchez, een paar overdante. Geen idee waar het over ging. Maar het was een leuk plaatje, toch? We zitten een beetje tegen het eind van het programma aan. En dat betekent altijd dat we moeten kijken naar de top 40 van vandaag in het verleden. En dat is vandaag in 1996. 6 nieuwe binnenkomers in deze top 40. Op 37 komt Nieuw Binnen Samen van Clouseau. Op 35 We Are The World van 24/7. Op 34 Nieuw Spinning The Wheel van George Michael. En op 23 met Superstip Lounging van LL Cool J. Op 19 komt met Superstip in de top 40 binnen Hij Maakte Me Gek. De Fugees, de plaat die wij gaan draaien, die komt nieuw binnen op 38. Is Alanis Morissette.

Dat in 1996 in de top 40 ook nog normale muziek kon voorkomen. Dat blijkt wel met deze plaat van Alanis Morissette en Head Over Feet. We kijken even naar de top 3. Op 3 is gezakt van 1. Eindelijk is die weg. The Party Animals met Aquarius. Hij is gezakt dus. En van 7 naar 1 met Superstip is gestegen. Plaatje van de Spice Girls en Wannabe. De nummer 2, die gaan we straks draaien. Dus even afscheid nemen van deze Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, dan wensen we je een citrus lekker eetsmakelijk. En als het er al in zit, dat het zakken mag. Blijf bij ons. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk vandaag in de aanbieding, dus je kan gewoon blijven aan het toestel. En morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En het zal vast beter gaan dan verleden week toen het eventjes tegen zat. Nou mooi, daar kunnen we op, ons gaan verheugen. De plaat die we dan gaan draaien tot aan het nieuws is gestegen van 5 naar 2. Daarom is het ook een stip geworden. Het plaatje van Mr. President en Coco Jumbo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval heb je 10 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we in de ochtend veel bewolking overdrijven en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen en derhalve een druilerig weerbeeld. Vanmiddag lijkt de neerslagkans af te nemen, klaart het wat op en zou de zon zich af en toe kunnen laten zien. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 22 graden. Vanavond zien we het zonnetje nog even schijnen, gaat de bewolking later vanavond toenemen en komende nacht is er veel bewolking en kan er later weer wat regen vallen. Bij een matige en later soms zelfs vrij krachtig aanwezige wind blijft het met 18 graden vannacht behoorlijk zacht.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdienst hebben vanmorgen iemand bevrijd die met zijn fiets onder een tram was gekomen op Middellandplein in Rotterdam-West. Het ongeluk was rond 8:30. De fietser kwam daarna klem te zitten tussen de fiets en de tram. De brandweer heeft eerst een van de trappers van de fiets gezaagd. Daarna werd de tram een klein beetje opgetild, zodat het been ertussen uit kon. Daarna ging het slachtoffer voor controle naar het ziekenhuis. Het pand in Overasselt, dat eerder deze week werd belaagd door een groep gewapende mannen, gaat een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester van Heumen, waar Overasselt onder valt, laten weten op een persconferentie. De politie doet nog altijd onderzoek in het pand. Er komen camera's bij het pand en Jan G., de bewoner en het mogelijke doelwit, die heeft een gebiedsverbod gekregen voor 2 weken. De politie onderzoekt ook een dreigvideo waarin gewapende mannen dreigementen uiten richting Jan G. Het pand dat nu voor een jaar dicht gaat is al 3 keer eerder gesloten geweest. Zo werden 2 jaar geleden al eens 25 kogels op het pand afgevuurd. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vanmorgen een nieuw record bereikt. Langs de snelweg betaal je nu 2,69,2 euro. Dat is 2,4 cent meer dan gisteren. De benzineprijzen schoten omhoog door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. In mei werd een eerste hoogtepunt bereikt en vooral vorige week schoot de prijs weer omhoog. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat zo'n 20.000 studentenkamers er te weinig zijn. Ook in Rotterdam is de vraag naar kamers een stuk hoger dan het aanbod. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studenten huisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is nog lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Dat heeft tot gevolg dat studenten vaak een andere studie kiezen of door dicht of niet op kamers te gaan. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer locaties beschikt gevonden worden om studentenwoningen te bouwen. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het is maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we in de ochtend veel bewolking overdrijven en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen en derhalve een druilerig weerbeeld. Vanmiddag lijkt de neerslagkans af te nemen, klaart het wat op en zou de zon zich af en toe kunnen laten zien. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 22 graden. Vanavond zien we het zonnetje nog even schijnen, gaat de bewolking later vanavond toenemen en komende nacht is er veel bewolking en kan er later weer wat regen vallen. Bij een matige en later soms zelfs vrij krachtig aanwezige wind blijft het met 18 graden vannacht behoorlijk zacht.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand bevrijd die met zijn fiets onder een tram was gekomen op Middellandplein in Rotterdam-West. Het ongeluk was rond 8:30. De fietser kwam daarna klem te zitten tussen de fiets en de tram. De brandweer heeft eerst een van de trappers van de fiets gezaagd. Daarna werd de tram een klein beetje opgetild zodat het been ertussen uit kon. Daarna ging het slachtoffer voor controle naar het ziekenhuis. Het pand in Overasselt dat eerder deze week werd belaagd door een groep gewapende mannen gaat een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester van Heumen, waar Overasselt onder valt, laten weten op een persconferentie. De politie doet nog altijd onderzoek in het pand. Er komen camera's bij het pand en Jan G., de bewoner en het mogelijke doelwit, die heeft een gebiedsverbod gekregen voor 2 weken. De politie onderzoekt ook een dreigvideo waarin gewapende mannen dreigementen uiten richting Jan G. Het pand dat nu voor een jaar dicht gaat is al 3 keer eerder gesloten geweest. Zo werden 2 jaar geleden al eens 25 kogels op het pand afgevuurd. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vanmorgen een nieuw record bereikt. Langs de snelweg betaal je nu 2,69,2 euro. Dat is 2,4 cent meer dan gisteren. De benzineprijzen schoten omhoog door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. In mei werd een eerste hoogtepunt bereikt en vooral vorige week schoot de prijs weer omhoog. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat zo'n 20.000 studentenkamers er te weinig zijn. Ook in Rotterdam is de vraag naar kamers een stuk hoger dan het aanbod. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studenten huisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is nog lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Dat heeft tot gevolg dat studenten vaak een andere studie kiezen of door dicht of niet op kamers te gaan. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer locaties beschikt gevonden worden om studentenwoningen te bouwen. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het is maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken. Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartreisoort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Halloween.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libera
4: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we in de ochtend veel bewolking overdrijven en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen en derhalve een druilerig weerbeeld. Vanmiddag lijkt de neerslagkans af te nemen, klaart het wat op en zou de zon zich af en toe kunnen laten zien. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 22 graden. Vanavond zien we het zonnetje nog even schijnen, gaat de bewolking later vanavond toenemen en komende nacht is er veel bewolking en kan er later weer wat regen vallen. Bij een matige en later soms zelfs vrij krachtig aanwezige wind blijft het met 18 graden vannacht behoorlijk zacht.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Er is meer bekend over de vrachtwagenchauffeur die vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel is gereden. De politie meldt dat het een buitenlandse trucker was die de weg kwijt was. Hij was bij Vijfsluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor werkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden. De chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij tegengehouden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en zijn rijbewijs is ingenomen. In de tunnelbuis waar de vrachtwagenchauffeur eigenlijk doorheen had gemoeten, waren geen werkzaamheden. Die buis was dus gewoon open. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het vuurwapen werd gevonden toen de Marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De Marechaussee meldt dat niet omdat hij uit een heel klein dorpje komt en iedereen onmiddellijk weet om wie het gaat als bekend wordt welk dorpje dat is. De Marechaussee meldt wel dat er vannacht bij de man thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden en die spullen zijn in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 auto-inbraken, een stijging van 700. Alleen in Amsterdam waren het er nog meer, maar daar was wel sprake van een afname. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs. En ook in Barendrecht was sprake van een toename. De politie is een onderzoek gestart na de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten werd vanochtend pas opgemerkt. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking vanmiddag. Er kan een buitje vallen. Het is nu ongeveer 22 graden. Morgen in de ochtend enkele buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7. Met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend is het nog zo'n 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op zaterdag 5 september vindt de Gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag, voor Den Haag-Zuid 10 minuten op onthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten op onthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alteliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we in de ochtend veel bewolking overdrijven en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen en derhalve een druilerig weerbeeld. Vanmiddag lijkt de neerslagkans af te nemen, klaart het wat op en zou de zon zich af en toe kunnen laten zien. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 22 graden. Vanavond zien we het zonnetje nog even schijnen, gaat de bewolking later vanavond toenemen en komende nacht is er veel bewolking en kan er later weer wat regen vallen. Bij een matige en later soms zelfs vrij krachtig aanwezige wind blijft het met 18 graden vannacht behoorlijk zacht.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Er is meer bekend over de vrachtwagenchauffeur die vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel is gereden. De politie meldt dat het een buitenlandse trucker was die de weg kwijt was. Hij was bij Vijfsluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor werkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden. De chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij tegengehouden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en zijn rijbewijs is ingenomen. In de tunnelbuis waar de vrachtwagenchauffeur eigenlijk doorheen had gemoeten waren geen werkzaamheden. Die buis was dus gewoon open. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het vuurwapen werd gevonden toen de Marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De Marechaussee meldt dat niet omdat hij uit een heel klein dorpje komt en iedereen onmiddellijk weet om wie het gaat als bekend wordt welk dorpje dat is. De Marechaussee meldt wel dat er vannacht bij de man thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden en die spullen zijn in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 auto-inbraken, een stijging van 700. Alleen in Amsterdam waren het er nog meer, maar daar was wel sprake van een afname. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs. En ook in Barendrecht was sprake van een toename. De politie is een onderzoek gestart na de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten werd vanochtend pas opgemerkt. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking vanmiddag. Er kan een buitje vallen. Het is nu ongeveer 22 graden. Morgen in de ochtend enkele buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind aan zee. Mogelijk windkracht 7. Met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend is het nog zo'n 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam Overschiet 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. A44, Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. De N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartreisoort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend main stage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma. Er zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. De wat langere files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knoopend Hofvliet 10 minuten oponthoud. Bij Den Haag richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor afrit Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Vision,
10: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libera
17: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

op je lokale radio, de Sandwich Express. Fijn dat je erbij bent. Je bent een gezellig en dolle boel vandaag. We hebben alles op zijn kop gezet voor gezellige muziek, een beetje nieuwsberichten en een smakelijk eten. In de Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, wensen we je vanzelfsprekend een extreem eet smakelijk. En de zon die mag wel mee gaan schijnen van mij.

0: Telur is één grote symfonie voor jou op de radio. The Imagine Dragons waren dit, een symfonie.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, ja, moet wel bekennen dat het lokale nieuws is, omdat het dan bij ons op de website staat, bij RTV Ridderkerk. Maar eigenlijk gaat het dan meer over Rotje Knooi, maar daar hebben we ook veel mee te maken, want we moeten naar het Icacia ziekenhuis. Nou, doen we even gezellig, moet dat nou? Nou ja, dat ja, ergens wel. Sinds afgelopen dinsdag is namelijk een balie geopend in het entreegebied van het Icacia ziekenhuis, de Vraagwijze Rotterdam. De Rotterdamse patiënten en zorgprofessionals kunnen hier terecht met vragen over onderwerpen die invloed hebben over hun gezondheid, welzijn, wonen, financiën, vervoer, sociale contacten, mantelzorg en ondersteuning thuis. De samenwerking is een onderdeel van de ontwikkeling van Icacia, van traditioneel ziekenhuis naar een brede gezondheidsorganisatie. Dat moet gevierd gaan worden. Lees het hele bericht nog even terug op rtvridderkerk.nl.